0: soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom in het programma Biofides en welkom ook Vincent Kemme in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen. Fijn dat ik er weer bij mag zijn.
1: Goedemorgen, ja, fijn dat je er bent. Ja, en waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Ja, we hebben het mij eens gevraagd door jullie om over het bovennatuurlijke met jullie te spreken.
1: Ja, dat is nou, dus interessant, want het bovennatuurlijke is natuurlijk iets wat waar we de hele tijd, ik bedoel, een gebed is, dan zijn we ook al, proberen we met het bovennatuurlijke, met God in contact te treden. En ik denk dat dat iets is wat misschien wel te makkelijk wordt verondersteld, maar ik ben heel benieuwd hoe dan een filosoof daartegen aankijkt, filosoof en theoloog.
2: Ja, ik ben bioloog, dus en dat bioloog. Is dan nog maar met een filosofische inslag en ook een theologische. En dat zijn precies de drie niveaus eigenlijk waar ik altijd graag op werk, omdat ik het werk wat ik doe Biofides heb genoemd.
1: Ja.
2: Dus het gaat over ons biologisch bestaan, ons lichamelijk bestaan, het gaat over de ecologie, over de, de evolutie als je wil. Maar het gaat ook over de mens en die mens die heeft blijkbaar, althans de luisteraars van Radio Maria dan toch tenminste, de neiging om wel eens te willen bidden, zoals jij zegt. En denk, ja, waar heeft dat voor de vraag in onze cultuur?
1: Een belangrijk deel van onze missie.
2: Waar heb dat voor nodig?
1: Ja.
2: En, want ik ben heel erg, eigenlijk meer bezig met de mensen die niet naar Radio Maria luisteren, bij wijze van spreken.
1: Ja.
2: Hopelijk te bereiken, maar ik heb gelukkig ook wel gemerkt dat de mensen van allerlei gezinten en achtergronden naar Radio Maria luisteren.
1: Ja.
2: En dus dat kan. Ja, onze cultuur heeft eigenlijk die bovennatuur, of God, en dus ook gebed daarmee, als irrelevant en buiten de deur gezet. En misschien geldt het al niet voor mensen die nu luisteren, maar misschien wel voor hun echtgenoot, of voor hun kinderen, of voor hun buren, of hun collega's. Je hoeft niet ver te fietsen om mensen tegen te komen voor wie God niet bestaat, die niet bidden, of zeker niet daarvoor uitkomen. Misschien al stiekem toch wel eens. Hè, onder het slapen gaan of tijdens een boswandeling. Maar tussen al die evidenties van vrome katholieke mensen zijn helemaal niet evident. Ik hoop dat ik jullie daar niks nieuws mee vertel.
1: Nee.
2: In het Nederlands van vandaag. En dus de idee is om juist ook vanuit een natuurwetenschappelijk, vanuit een in mijn geval biologisch gezichtspunt, argumenten aan te voeren om te zeggen, hé, maar wacht eens, misschien is er toch wel meer dan alleen de natuurlijke orde. Want het woord bovennatuur verwijst natuurlijk naar de natuurlijke orde, dat is de orde van de dingen die we kunnen zien, meten en als ze ook verstandelijk benaderen, maar die niet noodzakelijkerwijs nog verklappen dat God bestaat en dat bidden zin heeft.
1: Ja.
2: Daar moeten we dan nog even achter komen.
1: Ja, nou, het is misschien ook vooral een semantische oefening in die zin van, wat bedoelen we dan precies met het bovennatuurlijke?
2: Ja, het woord bovennatuur schijnt, ik ben geen gestrainde filosoof, maar toch filosofisch wel wat problematisch te zijn. In die zin, wat versta je onder boven en wat versta je onder natuur? Maar laten we zeggen, als we de natuur noemen, de waarneembare werkelijkheid die we kunnen meten. Of het nu met een microscoop is of met een telescoop of iets wat ertussen zit. Waar we natuurlijke waarheid aan kunnen ontfutselen. Dus het is echt zo dat chlorofiel voor de fotosynthese zorgt, bijvoorbeeld bij planten.
1: Mm-hmm.
2: Nee, dat is iemand die daar nog aan twijfelt. Maar dat zijn zogenaamde empirische waarnemingen en conclusies.
1: Empirisch wil zeggen, je kunt het zien. Of je kunt het op een andere manier gewaar worden.
2: Langs de weg van de zintuigen en het verstand is men tot die en die conclusie gekomen.
1: Ja.
2: Dus zou je als een korte definitie kunnen. Nu, de vraag is natuurlijk of die uitdaging waar wij voor staan, waar we als christenen ook toe geroepen zijn om te vertellen dat er meer is, om dat ook op een redelijke manier over het voetlicht te brengen. Dus niet omdat je oma al de rozenkrans bad, dat jij het ook doet, dat mag dus uitstekend. Maar de vraag is natuurlijk hoe je een

0: atheïst of een agnost. Dus een atheïst is iemand die denkt dat God niet bestaat. Een agnost is die, iemand die zegt, dat weet ik niet, maar ik hou me er ook niet zo erg mee bezig.
1: Ja.
0: Daar loopt onze straten van vol.
1: Ja.
0: En de vraag is nu, hoe kunnen we redelijke argumenten verzinnen om te zeggen, ja, maar wacht even, er is wel degelijk iets meer aan de hand. Ik geef je maar één voorbeeld. Het woord biologie bestaat uit twee woorden. Bios en logos. En bios, dat weten we, dat is dus die zichtbare werkelijkheid.
1: Even tussendoor, want er klinkt een bepaald getik mee. Dat komt hier vrij hard door. Ik weet niet of dat dan storend is. Misschien dat er een pennetje of zo op je bureau ligt die dan...
0: Ik probeer het nergens aan te zetten.
1: Sorry, biologie, twee woorden, ja?
0: Puur van mij, toch. Maar dus dat bios, dat is dan die empirisch waarneembare wereld. Maar die logos, daarvoor onderkennen we impliciet dat de wereld logisch in elkaar zit. Mm-hmm. Dus je de natuurwetten kunt ontdekken en dat geldt voor alle wetenschap. Nu is de vraag die weinig mensen zich stellen, is waar die logos vandaan komt. Hoe het komt dat die werkelijkheid logisch in elkaar zit. Nou, de gelovige die zal al gelijk juichend roepen, God heeft het alles geschapen. Oké, maar ik ben zelf, zoals je wel weet, vroeger ook een agnost geweest. Mm-hmm. Dat wil zeggen, niet gelovige. Hè?
1: Ja.
0: En ik kan me dus goed verplaatsen. En daar daag ik ook de luisteraars toe uit. Om zich te verplaatsen in die persoon voor wie dat helemaal niet evident is.
1: Ja, maar misschien is dat... Ook voor die mensen is er natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in het geloof misschien geweest. Waardoor ze zich dat zeker kunnen voorstellen.
0: Ja, dus iedereen heeft zijn eigen geloofsverhaal. Maar waar ik met Biomedes vooral op uit ben, is om redelijke argumenten aan te reiken om van die natuur naar die bovennatuur te komen, waar wij God situeren. En niet om het even welke God, maar ook nog een God die zich op een specifieke manier aan de mensheid heeft geopenbaard. Dat is overigens heel sympathiek van God, dat het geen eenrichtingsverkeer is alleen. Mm-hmm. Een opstijgende beweging van mensen die zich afvragen, ja, hoe zit het allemaal in elkaar? Hoe komt het dat het bestaat? En wat mysterieus en weet ik het. Ja, nee. Je kunt in boeddhisme belanden met een of ander bewustzijn. Of je kunt allerlei filosofieën belanden. Maar nou is het aardige van de God waarin wij geloven, is dat hij ook de weg naar beneden heeft willen afleggen.
1: Ja.
0: Om zichzelf aan ons te openbaren.
1: God komt echt naar ons. Ja.
0: Ja, dus dat is het hoogtepunt in de geschiedenis, natuurlijk de menswording. Dus dat betekent dat een bovennatuurlijke tweede persoon van de drie-eenheid, dus dat is al een hele mond vol. Als je een vrome katholiek bent en dat dagelijks kruistekken slaat, dan denk je vader, zoon, heilige geest, klaar is Kees, evident. Ja. Maar sorry, dat vind ik dan toch, moet dat kruistekken maar eens iets wat langer. Langzamer slaan en dan vervolgens nog eens over nadenken.
1: Of wat bewust.
0: Het is allemaal niet zo evident.
1: Ja.
0: Dat God drie personen is en dat één van die drie personen dan, die wordt geassocieerd met het woord, heb je weer, het logos, de logica van de werkelijkheid. Die persoon, Jezus dus, die wordt mens en openbaart God aan de mensheid. En dat is dus een wisselwerking tussen zeg maar natuur en bovennatuur, de menselijke natuur, die al wel in redelijkheid tot de conclusie kan komen dat er meer moet zijn, want de bios zit logisch in elkaar, de biologie, het werkt logisch, het menselijk lichaam werkt logisch. Artsen zouden niks kunnen doen als er geen logische, betrouwbare wetmatigheden zouden zijn rond onze spijsvertering, onze lichaam. Werking van ons lichaam. Maar we kunnen dus al heel ver komen als mens door met een zekerheid te stellen dat een God moet zijn. Maar het aardige is dus dat die God niet zit te duimen draaien in de hemel, maar ook de goedheid heeft om ons af en toe op een of andere manier, ook in ons privéleven, dus niet alleen in 2000 jaar geleden in Judea, maar ook in ons privéleven, zich aan ons te manifesteren.
1: Ja.
0: En dan krijg je landen en dan kom je uit waar je mee begon, gelijk gebed bijvoorbeeld. Wat, Maar gebed is ook wel zoiets. Gebed kun je opgaand doen. Van Heer, zorg dat mijn oma beter wordt. Of Heer, geef me alsjeblieft een mooie levenspartner. Of ik zeg maar wat.
1: Ja.
0: Maar gebed is, als je dan in de traditie van het gebed, van de kerk en van de spiritualiteit kijkt, kom je erachter dat gebed eigenlijk in de eerste plaats luisteren zou moeten zijn. Écoute Israël, zeggen ze in het Frans. Luister Israël. De Heer is uw God en dan komen de 10 geboden. Maar het eerste gebod is eigenlijk luister eens naar die God die wel degelijk, je kunt het niet geloven, maar tot mens wil spreken ook, tot ieder van ons.
1: Ja.
0: En dat is dus, dan heb je die relatie tussen natuur en bovennatuur ingevuld op een authentiek christelijke manier. En dat betekent dat het ook, wat mij betreft, een heel redelijk in elkaar zit. Het is veel redelijker, wat mij betreft.
1: Ja.
0: Dat bijvoorbeeld als we dan in God geloven, dat het ook een God is die goed is. En die dus het goede met ons voor heeft. En die betrokken is op zijn schepping. En die dus, dan is het ook redelijk dat hij zich wel eens wil manifesteren. Dat hij geen stommetje speelt. En dat hij ons niet hopeloos aan ons lot overlaat. Ja. Maar er staat dan wel weer een voorwaarde tegenover. En dat is wij, die menselijke natuur, de weg weet om zijn hart en zijn verstand te openen voor die God die zichzelf manifesteert. En dan ontstaat er een liefdesband. En dan is gebed opeens veel meer dan bidden voor je zieke tante.
1: Hmm.
0: En,
1: ja.
0: Wat je ook moet blijven doen. Maar dat is maar één vorm van gebed. Dus dat is interessant gewoon om juist vanuit dat is mijn hobby, vanuit de natuurlijke orde, op een redelijke manier, die zelfs wetenschappelijk redelijk te noemen is, het uit te komen bij een heel redelijk begrip van wat we onder gebed verstaan,
1: ja.
0: Wat we onder God verstaan, wie Jezus is, en wat christelijk geloof eigenlijk inhoudt.
1: Ja,
0: en dat heb ik denk ik wel nodig.
1: Zodra je dan die conclusie kunt maken van er is zoiets als het bovennatuurlijke en dergelijke. Dan, je dringt door, zeg maar, in ook datgene wat we de aard van het bovennatuurlijke kunnen noemen.
0: Ja.
1: En ook vanuit de ervaring. Niet alleen vanuit de overtuiging, maar ook vanuit de ervaring. Je kunt bijvoorbeeld ervaren dat je ingevingen krijgt of zelfs visioenen. Maar dan is het. Moeten we dat niet langer bovennatuurlijk noemen, maar misschien wel ondernatuurlijk of datgene wat vooraf gaat aan het natuurlijke? Van wat we kunnen zien.
0: Perfect. En die term bovennatuurlijk is dus is maar een woord. Aristoteles noemde dat de metafysica.
1: Ja.
0: Voorbij de fysica is. De fysica is dan de natuurlijke orde. De natuurkunde zouden we nu zeggen. En. Maar dus Aristoteles was geen christen, was een Griek, in de Griekse godsdiensten, polytheïsme en zo, opgroeide, maar die wel heel goed zijn verstand gebruikte. En zijn leermeester Plato, die was ook al aan het denken van, dus puur filosofisch, puur rationeel, er is meer aan de hand met dan alleen wat wij met onze handen en voeten en met onze ogen waarnemen.
1: Vincent, we hebben nog een minuut. Misschien om heel even nog in te gaan op de vraag van wat hebben we daar nu aan? Om dit allemaal zo uiteen te zetten en te beseffen van dat er bovennatuurlijk is en hoe we daarover kunnen denken.
0: Nou, ik denk dat als je dat één keer tot je door laat dringen, dat het een totale verandering van je levensvisie en je levenswandel met zich mee kan brengen. Dat je opeens begrijpt dat er iemand is die van je houdt en die een plan voor je leven heeft. En die wijsheid is omtrent het bestaan. Dat heeft gevolgen voor je relaties, voor hoe je met elkaar omgaat, voor een eventuele man-vrouw relatie. Dat heeft gevolgen bijvoorbeeld voor de respect voor het leven, voor de geboorte of aan het einde daarvan. Vandaag lees ik dat er weer een stijging van het aantal euthanasieaanvragen is te verwachten in Nederland. Dus dat betekent dat je ziet dat de mensen rond levenseinde volkomen geen rekening houden met de bovennatuur, met die andere wereldorde. Ze denken alleen aan het hier en nu.
1: Ja.
0: En ik begrijp het, want lijden is niet leuk. Maar het lijden aan de overkant van de streep is misschien nog veel erger. Dus ja. je moet onthouden van dingen waar je over de streep heen wel eens goed spijt zou kunnen krijgen, maar niet meer kan repareren. Ja. En dat vind ik dus heel pertinent, heel dringend. Dat de mensen terug opnieuw zich daarvoor openen en ook daarin het godsbeeld dat we samen delen op zichzelf toelaten en de liefde van God zelf toelaten.
1: Mooi, bedankt weer Vincent.
0: Heel graag gedaan.
1: En graag tot volgende keer weer.
2: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Van harte welkom hier in het programma Het Weekend In. Samen ook met natuurlijk onze priester-directeur Pastoor Pieter Zimmerman.
2: Ja, ik kijk hier naar Yvonne en ik kijk hier op de achtergrond van Yvonne. Zie ik het prachtige stralende zon die door de ramen heen komt. We maken er hier binnen niet zo heel veel van mee. U waarschijnlijk ook niet als u naar de radio aan het luisteren bent, want dan zit u binnen. Maar binnen is het ook goed. Ja, we gaan weer even kijken hoe de afgelopen week is geweest. En een mooie week. We hebben het eigenlijk wel goed als katholieken. We maken zoveel mee altijd. Vaak feest. Zoveel vol hoop die het geloof geeft. Het is, ik vond het een hele mooie week. Maar we gaan er dadelijk even op terugblikken.
1: Ja.
2: We gaan dadelijk natuurlijk ook vooruitblikken. De meimaand is vandaag begonnen. Dus dat is, we hebben heel wat vooruit te blikken straks. Nu, terwijl wij hier de uitzending zitten te maken, is er eucharistische aanbidding bezig in de kapel. Mm-hmm. Mocht iemand in de buurt wonen en denkt, ik wil dat nog wel meemaken, dan kunt u nog naar de studio komen aan de Waalstraat 2. Die duurt nog tot 5 uur ongeveer. En dan wordt afgesloten met de zegen.
1: Ja, elke eerste vrijdag. Hè? Dat is eigenlijk de standaard. Ja. We vergeten het soms op tijd te melden. Omdat het dan 1 keer in de maand is.
2: We hopen dat het bij iedereen er zo diep in zit dat iedereen het weet. Maar inderdaad, het is niet heel veel aangekondigd deze week. En de eerste vrijdag van de maand. En de opening van de meimaand.
1: Precies.
2: En Sint-Jozef. Ja, het is wel het is triple raak vandaag. Ja, wel heel, heel mooi. Maar goed, zoals gezegd, we hebben een mooie week achter de rug. Afgelopen maandag, ik ga maar meteen even met de deur in huis vallen.
1: Ja.
2: Koningsdag.
1: Ja,
2: nou is dat niet per se een katholiek feest verder, hè? Maar ik vind het toch wel heel mooi om even te vertellen dat we daar in Sint-Michielsgestel wel even een katholieke draai aan hebben gegeven aan het feestje. Ik heb het vorige week ook al genoemd. We gaan een kapelletje bouwen. Dat is nou niet per se een Radio Maria initiatief. Maar toch wel leuk om dat een beetje samen op te trekken. En dat is officieel gestart afgelopen maandag. En dat hebben we wel heel mooi ingestoken. We waren met een flinke groep in Sint-Michielsgestel op de Vrijmarkt. Naast het gemeentehuis, want daar zal de kapel straks komen. En het was heel mooi. We hadden een eigen kraampje. We hebben pannenkoeken gebakken. Maar we hadden ook hele mooie muzikale begeleiding van 4 violisten.
1: Oh.
2: Ja, was echt geweldig. Was geweldig.
1: Uit Sint-Michielsgestel?
2: Eentje komt hier vaker. Een van de dames die speelde. Jarka, die zit hier ook vaker in de kapel door de weeks. Conservatorium geschoold geloof ik. Dus we kunnen ook echt iets. En die hebben daar heel mooi U zij de glorie gespeeld, onder andere. En aan u, o koning der eeuwen.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja,
2: het was Koningsdag.
1: Ja, precies.
2: Heel toepasselijk. Ja.
1: Ja, ja.
2: Dus,
1: de eerste schop is in de grond gezet, geloof ik, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus,
1: als start van inderdaad.
2: Als start, En morgen begint dan het echte graafwerk. Dus morgen komen de graafmachines. Maar het eerste schepje was al uit de grond. En we hebben daar een paar jaar geleden een Sint-Jozef beeldje begraven. En we hadden eigenlijk de hoop dat we die weer omhoog konden halen. Maar hem niet terug kunnen vinden.
1: Nee.
2: Dus die zit daar goed waarschijnlijk. Ja.
1: Dan is het vast nog nodig.
2: Ja, precies. Ja, ja, dat zou ook kunnen. Ja,
1: want is er bekend wanneer het ongeveer klaar zou moeten zijn? Is er een schatting?
2: In augustus al. Dus al vrij snel.
1: Oh, mooi.
2: Een paar maanden bouwen. Het is maar een klein kapelletje.
1: Een klein kapelletje,
2: dus,
1: Een wegkapelletje. Hè?
2: Ja, het wordt wel een hele sympathieke plek, denk ik. Dus, dus dat was echt wel heel mooi. Ja, we zijn begonnen. We zijn los. Ja.
1: Mooi.
2: Ja. Ja.
1: Nou, wat ook wel mooi was, want het was dan Koningsdag dus ook vrij hier op de studio. We hebben wel een paar prachtige uitzendingen mogen uitzenden op maandag. Ik wou eigenlijk al naar de middag springen, maar misschien eerst even het programma van 11 uur. Geloofsvorming was ook een heel mooie uitzending. Waarin Nico Schoonenbaum eigenlijk in de tweede uitzending al over John Henry Newman heeft verteld.
2: Ja, de inmiddels heilige kardinaal John Henry Newman.
1: En kerkleraar. Hè?
2: En kerkleraar.
1: Tot kerkleraar.
2: Sinds kort. Ja, sinds kort natuurlijk ook kerkleraar. Ja. Dus heel goed dat daar extra aandacht aan werd besteed. Dat is Nico Schoonenbaum wel toevertrouwd. Hè? Die Volgens mij kun je geen thema bedenken binnen onze kerk waar hij niet iets van weet. Dat is ongelooflijk. Maar hij kan het ook altijd heel aansprekend brengen. Dus dat is een mooie uitzending geworden.
1: De titel van deze uitzending was Life is for Action. Oftewel, het leven is voor de actie. En er is veel aandacht besteed aan een derde werk van John Henry Newman. Belangrijk werk. Een essay ter bevordering van geloofszekerheid. Hmm. Dus altijd ook weer na te beluisteren in natuurlijk de audiotheek. Dus dat is, dat is wel heel mooi. Nou, wat ik ook wilde noemen was aan tafel met in de middag. Het was een herhaling, maar niet zomaar een herhaling. Een mooi gesprek met pastoor Peter Koen. Dus priester hier in het bisdom.
2: Mm-hmm,
1: dat ging over paus Johannes Paulus II. Omdat op die dag, 27 april, hij 12 jaar geleden heilig verklaard was. En ik heb begrepen dat u bij die heiligverklaring was.
2: Zeker, ja.
1: Wat weet u zich daar nog van te herinneren?
2: Zal ik niet gauw vergeten, nee. Nou, ik heb er vorige week kort iets over verteld. Maar wij waren daar een avond, de avond van tevoren. Want anders kom je het plein niet meer op natuurlijk. En ik was met een studentengroep uit Spanje. Ik liep toen stage in Zuid-Spanje. En vanuit Spanje gingen we naar Rome. Dat was al een bijzondere ervaring. En s'avonds laat stonden we met z'n allen op het plein. Ik weet niet hoeveel mensen, maar het liep wel tegen de miljoenen, geloof ik. De hele stad zat vol met mensen. En dat is wel even ontberen. Want je moet dan heel de nacht blijven staan. Omdat het zo druk is dat je ook niet even kunt gaan liggen of zitten. Dus je staat als een soort sardientjes
1: in
2: een
1: blikje. Maar dan
2: rechtop in een blikje. En, maar het gekke was van, je hebt dan die hele nacht dat je daar moet blijven. En af en toe moest een van de studenten ook naar de wc. Ja, en die was je dan kwijt. Want als je wegging van het plein, dan kon je ook niet meer terugkomen. Oh. Want zo druk was het dat je dan helemaal over de brug heen moest. Hè? Dus de kilometer verderop is dat, geloof ik. Maar degene die het vol hebben gehouden, die hadden dan 's ochtends, ik dacht dat om 10 uur de mis was uit mijn hoofd. Ineens viel die nacht helemaal van je af. Hè. Dus je hebt daar een nacht lang moeten staan. En uiteindelijk begint dan de heilige mis. En iedereen was echt ontroerd, kan ik me nog herinneren. En het was echt een onvergetelijke ervaring. Want een paus die natuurlijk iedereen, hè, ook de wat jongere garde, nog gewoon volop gekend heeft. Voor mij als kind was het, wist ik niet dat er andere pausen bestonden überhaupt dan paus Johannes Paulus II. En ook een hele grote delegatie Poolse mensen natuurlijk.
1: Ja,
2: dus ik denk dat misschien wel de helft van alle mensen die aanwezig was, kwam uit Polen. Ja. En die hoorde je niet zozeer. Hè? Ik bedoel, als je een Braziliaanse delegatie hebt, die zit allemaal te zingen en te schreeuwen en te dansen. Ze waren de hele tijd aan het bidden of liederen aan het zingen.
1: Oh,
2: dat was echt indrukwekkend.
1: Ja.
2: Dus dat was prachtig.
1: Mooi. Ja. Nou ja, dat was dus inderdaad de maandag met voor deze gelegenheid, dus de herhaling van dat gesprek.
2: Ja, heel mooi. Ja, dinsdag ben ik zelf naar Heiloo gegaan, het heiligdom, waar we ook een tweede studio hebben natuurlijk. Ik kom daar één keer in de maand. En het is toch altijd wel heel mooi om die contacten daar ook wat te onderhouden. Want er zit daar ook een hele groep vrijwilligers. En het is altijd prachtig om te zien als je daar komt, dat ze ook weer zo enthousiast zijn voor Radio Maria. En ze leven ook echt met ons mee. Dus dat is sowieso al heel mooi. Maar het is natuurlijk ook om radio te maken. En ik heb afgelopen dinsdag een van de seminaristen geïnterviewd. De jongste aanwinst op het seminarie, Julian Dahi. Die van oorsprong uit Syrië komt.
1: Oh, oké.
2: Ja, geboren
1: ik vroeg
2: in Damascus.
1: Me al af wat die naam, waar die vandaan komt.
2: Ja, het is een Syrische jongen, maar hij woont eigenlijk al zijn hele leven in Nederland. Dus hij was geloof ik 1 jaar oud toen zij naar Nederland verhuisde. En hij heeft een ontzettend indrukwekkend verhaal verteld. Hoe die als puber eigenlijk het geloof volledig verloor. Dus hij is opgegroeid in de Syrisch-Orthodoxe kerk. Als puber, en dan dat ging best wel lang door, was hij het geloof helemaal kwijt. Mm-hmm. Was hij zelfs wel echt anti-kerk. En hij vertelde dat hij in die periode echt doodongelukkig is geweest.
1: Ah.
2: En daar spreekt hij heel openlijk over. En hij zei zelfs van, ik voelde me geestelijk gewoon dood. Totdat hij op een gegeven moment, ik zal niet alles verklappen, maar totdat hij op een gegeven moment dus het geloof weer op het spoor komt. En eigenlijk van de ene op de andere dag, op een avond, ineens helemaal omdraait.
1: Ach.
2: En God weer in zijn leven binnenlaat.
1: Ja.
2: En daarna begint een hele zoektocht naar de waarheid langs allerlei verschillende kerken, ook verschillende protestantse kerken. Ook uiteraard zijn eigen achtergrond onderzocht, de Syrisch-Orthodoxe kerk, om uiteindelijk in de katholieke kerk te belanden. En wat ik al zei, een jonge man, maar ja, hij praat als een man die al jaren thuis is in de kerk. Heel goed gearticuleerd allemaal. Hij geeft ook volop catechese, dus hij heeft ook wel echt wat in zijn mars. Hij is een jonge seminarist, maar geeft al in verschillende parochies catechese. En ik was wel echt onder de indruk van zijn getuigenis. Heel mooi. Ja, ook terug te luisteren.
1: Ook terug te luisteren.
2: Ja, is het allemaal terug te luisteren? Ja, doet alles het weer een beetje?
1: Of? Ik ga het opzoeken. Dus vertel verder, zou ik zeggen. Dan ga ik intussen kijken.
2: Ja. Of ik nou, we toch in Heilo zijn, want daar ging het natuurlijk over. Mm-hmm. Ik heb dinsdagmiddag ook een kort gesprekje gehad met de bisschop van Haarlem. Haarlem-Amsterdam, daar valt Heilo natuurlijk onder. En we hebben al een beetje vooruitgeblikt naar september. Dat hebben we natuurlijk ook al op de radio aangekondigd. Op 5 september hebben we weer onze Rosary Rally. En het is wel heel mooi om te kunnen noemen dat monsieur Hendricks daar ook bij is. Het is natuurlijk in zijn bisdom, dus dat maakt het extra bijzonder. De heilige mis die zal zijn in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Hè? En jij gaat daar binnenkort ook wat over vertellen, Yvonne. Want dat is jouw kerk eigenlijk. Hè?
1: Ja, ik ben
2: daar. Jij hebt ervoor
1: daar,
2: gezorgd dat die nog open is überhaupt zo ongeveer. Hè? Toch? Zo'n beetje?
1: Om een klein tipje van de sluier op te lichten. Ik ben daar inderdaad als kind, was ik daar kind aan huis. Het was een kloosterkerk. En die stond op een gegeven moment op het punt om eigenlijk gesloten te gaan worden. Maar daar was de gemeenschap, zeg maar, de mensen die daar kwamen, die waren het daar toch niet helemaal mee eens. Er zitten heel verhalen aan vast. En toen zijn we in staking gegaan.
2: Ja,
1: hebben de kerk bezet.
2: Welk jaar was dit?
1: Het jaar dat de paus op bezoek was in Nederland.
2: Okay, 85.
1: 85, ja. Ja.
2: Ja. Ja, je was student toen, of niet?
1: Ik was student,
2: ja. Dan hoort dat, hè. Dan moet je toch een beetje protesteren.
1: Dan moet je ook een beetje protesteren. Ik woonde zeg maar op letterlijk een steenworp afstand van de kerk. Dan ben ik ook opgegroeid in Amsterdam. En we hebben met heel veel mensen daar echt laten merken aan de toenmalige bisschop, ook monsieur Bomers, dat er wel degelijk leven ook in de parochie zat. Het was dus niet echt een parochie, want ik zeg, het is een kloosterkerk. Maar goed, hij is ook behouden gebleven, gelukkig, de kerk.
2: Ja, hij ligt er mooi bij. Hij wordt nu gedeeld met Syrisch-Orthodoxe gemeenschappen. En het lijkt me heel leuk, Yvonne, om hier binnenkort eens wat langer over te praten. Want jij hebt daar natuurlijk ontzettend veel herinneringen. En alleen al zo'n kerkbezetting, daar kun je denk ik al een mooie uitzending over maken. Dus daar gaan we wat mij betreft ook echt een keer wat langer over praten.
1: Ja.
2: Maar dit jaar dus ook de locatie voor de nieuwe Rosary Rally.
1: Ja.
2: We zijn voor het eerst in 6 jaar, want het wordt dit jaar voor de 6e keer georganiseerd. Dan zijn we niet in Eindhoven, maar in Amsterdam. Dus we gaan nog iets centraler zitten. Of nou ja, in ieder geval centraler nog iets. We gaan het nog iets groter aanpakken. En dat betekent dat we dus daar de Heilige Mis zullen celebreren. En daarna gaan we in processie naar het Vondelpark. Nou, ik ben vorige week, omdat de kindjes vakantie hadden van de kinderkatechese, ben ik in de middag naar Amsterdam geweest om die route eens te gaan lopen. Om te kijken van, ja, is dit voor iedereen wel te doen? En ik heb een hele mooie, een beetje een luwere route weten te vinden. Het is ongeveer 25, 30 minuten lopen, zoiets naar het monument van Vondel, Joost van den Vondel. En ik dacht, ja, dat is misschien voor de kardinaal uit Amerika wel ver, hè, want die is toch al wat ouder. Dan zullen we die waarschijnlijk met de auto naar het park brengen. Dus ik heb afgelopen dinsdag mijn kans gegrepen om aan monsieur Hendricks te vragen of hij dan de processie wil leiden. Nou, daar hoeft hij er niet over na te denken. Dat vond hij meteen een goed idee. Dus dat gaat hij doen.
1: Ja, want in Amsterdam, dat zullen toch een aantal luisteraars wel weten, is de sacramentsprocessie op een gegeven moment pas in de jaren 90 van de vorige eeuw voor het eerst gehouden. Hè? Want dat mocht nog steeds niet in boven de rivieren. Dat stond toch wel heel bijzonder. Het is ook goed om te vermelden, ook vaker gezegd, het is pas in september. Hè?
2: Dus het is 5 september, we zullen het nog wel een paar keer herhalen de komende maanden. En ik vond het heel mooi dat de plaatselijke bisschop, want het valt natuurlijk onder zijn bisdom, dat die voorgaat in gebed terwijl we over de straten van Mokum
1: Amsterdam
2: lopen.
1: Ja.
2: Ja, we zien er ontzettend naar uit. En ja, ik weet, onze Tom, hè, Tom, onze promotiemedewerker, die is ook nu volop bezig met het uitzoeken welke apostolaten kardinaal Burke allemaal heeft. Want die doet er heel veel bij zijn kardinaalschap. Maar dit valt natuurlijk gewoon onder zijn kardinaal zijn. En daar gaan we de komende maanden ook nog meer over horen.
1: Klopt. Ja. Het idee is dat onder andere in Aan Tafel Met we mensen interviewen die betrokken zijn bij dat apostolaat. En dat is heel divers. Het is catechetisch, het is gebed.
2: Ja, mooi. Nou, het is nog mei. Het is nu pas mei en we hebben het nu over september.
1: Ja,
2: dus,
1: precies.
2: Dus we hebben nog een paar maanden dat het enthousiasme nog meer kan groeien. Maar we gaan nog even terug naar de afgelopen week voordat we dadelijk naar de volgende week gaan. Afgelopen dinsdag, Yvonne, heb jij in de middag nog jouw gezinsuur gehad met priester Luc Simons.
1: Ja.
2: Kun je iets over vertellen?
1: Ja, we hebben een aantal nieuws. Dat doen we altijd. We halen altijd wat nieuws, zeg maar, naar voren. En het is wel mooi om te zien dat ook in het Vaticaan er best veel te doen is rondom het gezin. Dus er is op die dag zelf, de 28e, was er ook een bijeenkomst. Om eigenlijk priesters, diakens en andere mensen die ook in de pastoraal werken te bemoedigen, maar ook voeding te geven over hoe begeleid je nou gezinnen. En hoe begeleid je ook die paren die aan het begin van hun huwelijk staan en met alles wat ze tegenkomen. Omdat de kerk, noem ik het dan maar even, ook inziet van het is zo belangrijk om juist naast de gezinnen te staan, die het vaak toch onder grote prestatiedruk best moeilijk hebben. Ja. En van alles, ook over de overdracht zeg maar van het geloof in de huidige tijd. Gezinnen hebben het daar gewoon moeilijk mee. Daar wil de kerk dan in bijstaan. En ook bijvoorbeeld is er een document verschenen. En dat gaat dan over de ecologie van het gezin. Of binnen het gezin. En ecologie, dat woord zegt het natuurlijk. Het gaat om de zorg voor onze schepping. Maar ook voor elkaar. Hmm. Dus dat is breed ingezet. En zo zijn er gelukkig allerlei aandachtspunten. En priester Luc Simons heeft zelf verteld over, heeft hij belangrijke punten vergeleken binnen Familiaris Consortio. Dus dat is van Paus Johannes Paulus II uit 1981. En Amoris Laetitia, waar 10 jaar geleden, hoor je daar wel meer over. Dus zo heeft hij wat dingen naar boven gehaald. En ik denk dat de kern ervan is van de rol van het gezin. En ook de aandacht die ook binnen het gezin er voor elkaar moet zijn. Dat die heel belangrijk is. Met steun ook van de kerk. En ook dat meer begeleidende van de mensen die het daar moeilijk in hebben. Dat is ook iets wat meer misschien in Amoris Laetitia naar voren komt. Maar dat gewoon zo nodig is. Omdat het gezin zo'n belangrijke functie heeft in de samenleving.
2: Ja. Nou, wat goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb de uitzending niet gehoord. Maar zoals al onze uitzendingen ook terug te luisteren. Oh jee, je ging nog kijken of dat ook lukte.
1: Ja, in ieder geval Julian. Ja? Het interview met Julian is staat zeker erop te beluisteren. Kijk, in het programma met het interview met pastoor Peter Koen, dat is al van wat ouder. Dus dan moet je even wat verder zoeken.
2: Verder graag.
1: Inderdaad. Ja. Maar en soms duurt het even een paar dagen, maar dan staat het toch wel op. Nee, het gezinsuur staat ook op in de audiotheek.
2: Oké. Nou, ik ben blij dat dat allemaal weer wat meer draait. We hadden een paar moeilijke weken gehad op dat vlak, maar het begint weer een beetje normaal te worden.
1: Ja.
2: Goed. Op woensdag natuurlijk altijd de kinderkatechese. Maar de kindjes hebben 2 weken vakantie. En dan heb ik in de middag ook vrij. Of in ieder geval, dan ga ik iets anders doen. Dus daar kan ik nu niks over vertellen. Volgende week zijn ze er weer. In de ochtend heeft priester Koos gesproken over visioenen van de verrezen Christus. En dan heeft hij het gehad over onder andere over visioenen van de heilige Catharina van Siena.
1: Ja.
2: Van wie natuurlijk ook de feestdag is gevierd. En dat waren geen kleine visioenen. Want mede door de visioenen die zij had, is de paus weer in Rome komen te wonen. Hè? Daar was zij een van de grote aanstichters. Ja. Om te zorgen dat die pausen, die zaten dan natuurlijk heerlijk in Avignon. Hè? Lekker tussen de mooie Franse wijngaarden. Maar,
1: nou, verbannen, hè? Dus, ja, dus die had er eentje in Rome en eentje in Avignon.
2: Ja, precies. Maar als je de streken zo ziet waar ze zaten, dan denk je, ja, als je dan toch in ballingschap moet, dan zou ik misschien ook wel Avignon kiezen, ja. Maar in ieder geval, Catharina van Siena had daar natuurlijk duidelijke beelden bij. Ja. Die zij rechtstreeks van de heer kreeg.
1: En ook een heel krachtige vrouw, hè?
2: Absoluut,
1: Dus eigenlijk weinig onderricht, maar alles genade ontvangen. Ja. En in de 14e eeuw, hè, daar staan we dan misschien niet voldoende bij stil, maar die dus gewoon inderdaad naar een paus in Avignon toe ging. Ja. En ging vertellen, dit is niet uw plek.
2: Ja. Ze wordt vaak in één adem genoemd met Birgitta van Zweden. Hè, die eigenlijk hebben ze dat samen gedaan. En ze is ook natuurlijk mede patrones van Europa. Hè?
1: Dat is een, en kerklerares.
2: Dat was ook Johannes Paulus II. Die voelde dat heel goed aan van Europa toen al. Hè, nu helemaal natuurlijk. Maar stond natuurlijk enorm onder druk. Hè, dat ooit zo katholieke Europa. Dat hij goed inzag van die mannen en vrouwen die zo'n enorm beslissend stempel op dit continent hebben gedrukt. Dat we die ook als patronen, als patronessen vanuit de hemel ook nodig hebben.
1: Ja.
2: Mooi. Ik houd een beetje de vaart erin, Yvonne.
1: Precies,
2: want ik kijk af en toe naar de klok. En ik weet dat we ook nog vooruit moeten blikken straks. We hebben weer een hele mooie uitzending gehad van Gewoon Katholiek.
1: Ja.
2: Nieuw programma sinds een paar maanden natuurlijk op onze radio. Nieuw programma, maar ook vaak met nieuwe gelovigen. Hè, jonge mannen die pas net bekeerd zijn. En daar ging het deze keer onder andere over. Over de pasgedoopte. Hoe die bekeringservaring is geweest. En ook wat alles wat daar vervolgens uit komt voortrollen. Dus ook hoe werkt dat nou met biechten? Daar hebben ze ook over gesproken. Over de biechtervaringen. Ja, we hadden net iemand hier over de vloer en we zitten nu in de live studio. En als we gasten hebben, dan zitten we altijd in het kamertje hiernaast. Hè? Dat is onze spreekkamer, een soort vergaderkamertje. En als ik biechtelingen heb zelf, dan gaan we altijd naar dat andere kamertje. En dan zit ik wel eens in de kapel en dan zeg ik, als u wil biechten, dan moet u hier de gang in lopen. De tweede deur rechts, niet de eerste, want dan zit u live in de uitzending. En dan hebben we een soort biechtervaringen uit de eerste hand. Daar moeten we maar niet aan beginnen. Maar goed, even alle gekheid op een stokje. De jongens van Gewoon Katholiek hebben dus gesproken zelf over hun ervaringen met de biecht. En twee van de mannen gaan trouwen binnenkort. Dus daar hebben ze ook over gesproken.
1: Ja. Nou, moet ik ook nog beluisteren. Maar het zijn inderdaad hele... Dat is met monsieur... Deze keer was het met pastoor Harm Schilder. Hè? Dus monsieur Mutsaerts en pastoor Harm Schilder wisselen elkaar af. En het zijn heel open gesprekken.
2: Ja, alles kan voorbij komen.
1: Ja, zeker.
2: Goed, we gaan denk ik maar even luisteren naar wat muziek.
1: Ja, ik had inderdaad een lied klaarstaan. U had het net ook over dat wij hoopvol mogen blijven. Dat was waarschijnlijk in dat gesprek wat we hiervoor gevoerd hebben. Dus ik heb God is our hope and strength. Dus God is onze hoop en sterkte. Gezongen door de Choir of King's College.

0: Ja, u bent terug in het weekend in met de pastoor Pieter Zimmerman.
1: En Yvonne.
0: Nou, we hebben. Ja, en Yvonne, ja.
1: Wie is die stem toch? Ja.
0: Wie is dat toch? Ja. We hebben al uitgebreid teruggekeken. Ik wil nog één dingetje nog even opnoemen. Dat zijn de uitzendingen van Marleen Kaars, Het Inzicht. En gisteren hebben we weer een mooie uitzending mogen beluisteren over gender. Ja, en dat is dan toch wel een topic wat hot blijft, zou je kunnen zeggen. He, over de oorsprong van gender vertelt zij. En hoe daar natuurlijk ook mee gegoocheld wordt, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is, ja, zij kan het goed onder woord brengen. En het is echt, hoe zou ik het zeggen, je leert er gewoon heel veel van als je daar naar luistert.
1: En ze doet heel degelijk onderzoek. Hè. Ze is een keer bij ons geweest, hè, op bezoek. En toen hebben we ook nog met ze in de paatshow wat gedronken en wat gepraat samen. En toen vertelde haar man ook dat ze echt uren aan onderzoek doet voordat ze zo'n uitzending maakt. Ja. Dat ze echt alles wat er over te lezen valt erbij haalt. En dan krijg je dit soort prachtige uitzendingen.
0: Ja. Maar we kijken ook vooruit.
1: Ja. Aanstaande maandag begint er een nieuwe uitzending. Nou ja, een eigenlijk bestaande uitzending, namelijk de intentie van de paus. Maar die heeft een tijdje stilgelegen en die gaan we nu weer opnieuw voor de radio brengen. En dat doen we met een hele bijzondere gastspreker, namelijk niemand minder dan Monsieur van de Hende.
0: Ja.
1: Die heeft aangegeven dat hij dat wel maandelijks wil gaan verzorgen. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Monsieur van de Hende, die natuurlijk als voorzitter van de bisschopconferentie ook wel zorg moet dragen dat onze kerk hier in Nederland ook de Romeinse kerk blijft, om het zo te noemen. Hè? Dat we ook verbonden blijven met de kerk van Rome, dus met de paus. Dus ook heel gepast, heel passend dat hij dat wil doen.
0: En dat is in het programma Geloofsvorming. Dus om 11 uur 's morgens, waar één keer in de maand de eerste uitzending van de maand van Geloofsvorming, die wordt dus aan dit onderwerp besteed. En in principe gaat Monsieur van de Hende dat dus nu voor elke keer voor de intentie van de paus doen. En dit is dan natuurlijk omdat het mei is, voor de intentie van mei.
1: Ja, precies. Ja. We zijn heel benieuwd. Hè? Dus maandag voor het eerst om 11 uur.
0: Ja. Misschien leuk om even te vermelden. Ik heb natuurlijk altijd op de maandagochtend het programma Een Bisschop Opent de Week. En deze keer is Monsieur de Korte te gast. Dat is maar een paar keer in het jaar. Dus ja, sommige bisschoppen komen echt geregeld voorbij. Monsieur de Korte die vertelt ook bijvoorbeeld over de start van de Maria Maand. En dat is natuurlijk hier in Den Bosch met de Sint-Jan altijd wel heel bijzonder. En nog een aantal andere dingen ook, hoor.
1: Vertelt hij ook iets over het einde van de Maria Maand? Want dat is voor hem wel een bijzonder moment.
0: Dat klopt. Daar heeft hij ook over verteld. Uitgebreid. Zijn 25-jarig jubileum van bisschop zijn. Wat gevierd wordt natuurlijk met een mooie viering. En ook een receptie daarna. Dus als u wil weten wanneer en hoe laat, dan even luisteren naar het programma Een Bisschop Opent
1: dat wordt
0: de
1: verteld.
0: Week. Toch?
1: Ja. Inderdaad, 25 jaar bisschop en 10 jaar in ons bisdom.
0: Klopt. Ja, dat is toch wel heel, heel bijzonder. Hij heeft twee boeken die hij eigenlijk aan de aan de gelovigen aanbiedt. Dus ja, bij zo'n herdenking, bij zo'n jubileum moet ik zeggen, is het ook mooi om iets aan te bieden. Nou, hij heeft dus twee boeken die ook benoemt en kort daar even iets over vertelt.
1: Oké. Over jubilea gesproken, dan gaan we nog even door.
0: Ja.
1: Joost Verstegen, die is vaker hier in de uitzending geweest. Maar die viert ook een jubileum, want RK Documenten bestaat, hoeveel?
0: 25 jaar.
1: Ook 25 jaar.
0: Ja, heel leuk. Hij vertelt er uitgebreid over in dus het programma Aan Tafel Met. Waarin hij terugkijkt op het ontstaan van RK Documenten. Hoe dat is gevallen, waar ze ook mee struggelen, zeg maar. Hè. Dus het is niet eenvoudig om zo'n website waar intussen iets van 6.000 documenten op staan in de loop van die 25 jaar. En dat zijn dus met name gewoon Vaticaanse documenten, zeg maar. De hele catechismus bijvoorbeeld staat erop. Dat is een beetje de aanleiding geweest om er ooit mee te starten. Maar ook andere encyclieken, pauselijke, andere documenten.
1: En zij vertalen alles zelf, geloof ik. Hè?
0: Ja, natuurlijk met een grote groep vrijwilligers. Ja. Waar zij ook, net als Radio Maria natuurlijk, grote behoefte aan heeft.
1: Ja.
0: Maar zeker. Er zijn diverse mensen die daar als vrijwilliger meewerken.
1: Het is echt indrukwekkend. Ik heb wel eens catechese gegeven waar Joost Verstegen bij zat. En toen werd er een document genoemd van een van de pauw. Ik geloof van paus Leo de 13 of zo. Een oud document in ieder geval. En dat stond nog niet op zijn site. Daar kwam hij zelf mee. En een dag later had hij het erop gezet. Dus heeft hij heel de dag zitten vertalen om het op tijd erop te krijgen.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ik kende zijn site al nog voordat ik Joost kende.
0: Ja.
1: En ik heb daar heel gretig gebruik van gemaakt, ook als seminarist op het seminar.

0: voordat ik Joost kende.
1: Ja.
0: En ik heb daar heel gretig gebruik van gemaakt, ook als seminarist op het seminarie. Want het is zo'n, ja, het is zo'n schat aan, aan documenten. Eigenlijk zo'n beetje alles van onze kerk wat er echt toe doet, kun je daar terugvinden.
1: Ja, dus dat is, ja. En inderdaad ook wat u zegt van oud tot nieuw. Hè? Dus bijvoorbeeld vorig jaar bij Nicea.
0: Ja,
1: 400 jaar, ja. Wat was het ook alweer?
0: Nee, al iets langer.
1: Veel langer,
0: ja.
1: Nog, hè?
0: 1700 jaar, denk ik.
1: Iets heel lang. Nou, ja. Lang geleden.
0: Ja, ja, ja. 1700 jaar.
1: Van,
0: ja,
1: al die belangrijke concilies, zeg maar, daar staan ook de teksten, ja, van op erkendocumenten. En leuk, ook mooi gesprek, want hij is gewoon hartstikke enthousiast. En te beluisteren dus, ja, op maandag om 3:30 'smiddags.
0: Ja, mooi. Nou, bij deze ook een hartelijke felicitatie voor Joost Verstegen.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
0: In het verlengde hiervan kan ik dat meteen even noemen. Er is met Joost Verstegen ook een nieuwe uitzending gemaakt. Dus dit gaat over het interview maandag. Maar hij gaat in een serie van 3 uitzendingen gaat hij de oude mis toelichten. Hij is zelf wel echt een kenner van de liturgie, van de nieuwe mis, maar ook van de oude mis. En dat doet hij samen met pastoor Harry van der Vecht, die daar ook een kenner van is. En die 3 uitzendingen die worden de komende weken ook uitgezonden. Dan moet ik even goed denken wanneer dat precies was. Het was in aanloop naar onze Pinksterbedevaart. Hè?
1: Klopt.
0: Dus de tweede Pinksterdag hebben we de bedevaart. En als ik het goed herinner, de 3 maandagen voorafgaand daaraan is in de uitzending van geloofsvorming, is dus een soort basiscursus oude liturgie.
1: Ja.
0: En klopt, daar heb ik best wel wat vragen over gekregen van mensen die zeggen van ja, ik ben daar wel eens geweest in de oude mis. Zeker voor nieuwkomers, die vinden vaak de nieuwe mis al moeilijk te volgen. En dan is de oude mis nog net iets ingewikkelder. Dus hij geeft eigenlijk een soort inkijkje in hoe werkt die oude mis nou precies. Dus hij neemt ons bij de hand als een soort cursus in 3 stappen. En die zijn dus de komende weken ook te beluisteren.
1: Ja, ja, dus steeds op de maandagochtend bij inderdaad geloofsvorming, ook om 11:00. Dus niet de eerstkomende, want dat is dan de intentie van de paus, maar vanaf de week daarna volgens mij. Want zoals u zegt, ter voorbereiding ook op die Pinksterbedevaart op tweede Pinksterdag, die we dit jaar in Os, nou dat was vorig jaar ook het geval, ja, hè? Die in Os gaat plaatsvinden.
0: Klopt, klopt. Ik zit even te denken nu we het toch over de Pinksterbedevaart hebben. Ik pak even de flyer erbij. Dan, ja, hebben we precies de tijden ook van wanneer de bedevaart precies is. Dus het is inderdaad tweede Pinksterdag in de middag. En als ik het goed heb, ja, hier heb ik de tijden. Om 2:30 'smiddags verzamelen we in de Grote Kerk in Os. Dat is aan de Kerkstraat 15. En om 2:00 beginnen we dan met de Maria-processie. En dit jaar is het misschien nog mooier dan vorig jaar. Want vorig jaar viel tweede Pinksterdag in de juni maand. En dit jaar valt het in de mei maand nog net. Dus het is ook een Maria-processie in de mei maand.
1: Ja,
0: dat kan eigenlijk niet mooier.
1: Maandag 25, hè, is het tweede, ja, Pinksterdag. 25 mei is het tweede Pinksterdag.
0: Ja,
1: ja, het is heel, heel vol eigenlijk in de maand mei.
0: Ja, ja, ja, ja, dit, in diezelfde week hebben we ook nog iets anders. Daar kunnen we daar ook even over praten.
1: Ja.
0: De Mariathon.
1: Ja.
0: Ja. Dus dit is de maandag, inderdaad, 25 mei. Om 2:00 start van de processie. Om 3:00 de heilige mis. En dan rond 4:30 sluiten we af met een drankje. En een eenvoudig hapje. We hebben niet een hele uitgebreide catering, maar gewoon iets lekkers voorbij het drankje. En dat is gewoon een prachtige dag van bidden. Hè? De Maria-processie, de mis vieren, maar ook van elkaar ontmoeten. En dat doen we graag. Dat is belangrijk ook, hè, als familie, dat we elkaar ook zien. Dus van harte welkom allemaal, maandag 25 mei.
1: En die informatie is natuurlijk op onze website terug te vinden.
0: Zeker, ja, klopt. Volgende week hebben we ook nog een luistertip uit het archief. Ja, die naam heb ik altijd een beetje bijzonder gevonden, luistertip uit het archief. Want dat klinkt een beetje alsof we uit een hele oude kast ergens een stoffig dossiertje ophalen of zo. Hè? Terwijl dat eigenlijk hele aansprekende lezingen zijn.
1: Absoluut,
0: vaak.
1: Absoluut, absoluut.
0: Dus het zijn eigenlijk pareltjes uit het archief, zou je kunnen zeggen. Maar volgende week zullen er 4 uitzendingen voor de radio worden gebracht. Over het kerkelijk recht. En ja, dat is interessant. Misschien klinkt dat niet heel interessant, maar daar worden ook heel veel praktische vragen behandeld. Hè? Dus pastoor Menne die spreekt dan in 4 uitzendingen over kerkelijk recht. En dat zijn vragen die je ook heel vaak in een parochie tegenkomt. Hè, dus vragen over de liturgie.

0: kan wel, wat kan niet. Mm-hmm. Maar ook vragen over het huwelijk bijvoorbeeld. Hè, van hoe zit dat nou met trouwen? En stel dat je al voor de wet getrouwd bent geweest, maar alsnog wilt... Dus al dit soort hele praktische vragen, die komen dan onder andere langs. Dus 4 uitzendingen over het kerkelijk recht met pastoor Menne volgende week. Er worden steeds uitgezonden om 6:05.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Yvonne, ja. Jij zei het net al. Aan het einde van de maand hebben we een hele drukke week. Op de maandag, tweede Pinksterdag natuurlijk, de Pinkster Bedevaart. Wat wel prachtig is ook. En in diezelfde week, de donderdag en de vrijdag, hebben we weer onze Mariathon.
1: Ja.
0: En je moet altijd zeggen, van als we dan de Maria in actiedagen hebben gehad. Dat is meestal aan het eind van het jaar in november zo. Dan moet je er altijd wel een beetje van bijkomen. Dat is altijd behoorlijk innoverend. Hè? Dus sowieso ben je 2 dagen volop ermee bezig. Maar ook het enthousiasme en de apotheose van als het dan lukt om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Dat doet iets met je. Mm-hmm. En ik heb het gevoel altijd als dan die Mariathon weer komt, dan ben je net weer op tijd bijgekomen. En dan kunnen we er weer tegenaan. Hè? Ja. Tenminste, ja, zo ervaar ik het. Misschien, ben jij eind van de maand al bijgekomen. En zeggen van, kom maar met de volgende Mariathon.
1: Maar, maar er is alweer zoveel voorbij gekomen dat je denkt, oké, de Maria en actiedagen, dat voelt
2: wel lang geleden.
0: Maar ik bedoel het ook een beetje in de zin van, je moet je daarvoor opladen, maar ook de luisteraars in meenemen. Ja, en je kunt ook niet elke maand vragen aan de luisteraars of ze weer een schepje erbovenop doen qua financiële bijdrage. Hè. Dus het is ook wel, we doen dat 2 keer per jaar, hè, dat we even een extra donatie vragen. En in die zin voelt het ook wel, dat moet ook wel een beetje tijd tussen zitten. Anders.
2: Tuurlijk.
0: Ik weet nog, mijn oma, die was een van de eerste luisteraars van Radio Maria. En die zei op een gegeven moment, ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is, maar die zei van, ja, ik had laatst gedoneerd aan de radio. En toen kreeg ik vanaf dat moment 2 brieven in plaats van 1. Nou, volgens mij valt dat wel mee bij ons, maar... Maar in ieder geval, eind van de maand dus weer de Mariathon.
1: Het is wel mooi om meteen te noemen waarvoor. Want de Mariathon is altijd voor een ander Radio Maria station. Hè? Dus de dagen in november zijn echt voor onszelf. Om de begroting ook rond te krijgen. Maar de Mariathon is voor een ander Radio Maria station. En dat doen dus alle Radio Maria stations over de hele wereld.
0: Klopt, ja. Nee, inderdaad. Dus heel vaak voor beginnende stations. Hè, dus dat hebben wij hier natuurlijk ook meegemaakt. Als je ergens start, je hebt helemaal niks. Je hebt geen vrijwilligers, geen geld. Dus dan kun je wel wat hulp gebruiken. Maar wij gaan dit jaar een radiostation helpen wat al wel langer bestaat. Iets korter dan wij. En dat is namelijk Radio Maria Ierland.
1: Ja.
0: Ja, een bijzondere bestemming, vond ik wel. Vonden we allemaal wel, denk ik. Hè. Natuurlijk, onder andere omdat Ierland ook zo'n belangrijk stempel heeft gedrukt op de kerk in Nederland. Hè. Dus natuurlijk veel van de missionarissen die hier kwamen, kwamen uit Engeland of Ierland. Dus in die zin hebben we ook veel aan Ierland te danken. Maar ook omdat de situatie in Ierland toch wel heel vergelijkbaar is met die van Nederland. Hè. Ja. Natuurlijk, zwaar geseculariseerd land. Hè. De ooit een hele krachtige kerk en inmiddels op heel veel plaatsen ook verwaterd. Sommige kerkjes gaan een beetje met de moed der wanhoop dan toch door. Ook veel politieke verdeeldheid in het land natuurlijk. Dus wij vonden het wel heel gepast om niet alleen een kleine radiozender die net start te helpen, maar ook zo'n radiozender die al een naam heeft. Mm-hmm. Om die echt een goede impuls te geven. En we gaan heel specifiek geld inzamelen voor de techniek in Ierland. Wij weten zelf hoe ontzettend belangrijk dat is. Hè? Want dat is ook een van onze aandachtspunten hier bij de radio altijd.
1: Precies, ja.
0: Misschien denkt u als luisteraar wel van, nou, kunnen jullie niet eerst nog meer investeren in de eigen techniek? Hè? Ja, dat zullen we ook zeker blijven doen natuurlijk. Maar we gaan nu Ierland helpen.
1: Ja, ja.
0: En ik kreeg vandaag, is misschien wel leuk om dat even te noemen, kreeg ik een berichtje van de coördinator van Ierland.
1: Ja.
0: En die nodigde ons uit voor een bedevaart in juni. Ja, ik kan zelf helaas niet. Maar misschien dat er luisteraars zijn die denken van, nou, dat lijkt me wel wat. En dat is een bedevaart naar een klein eilandje in Ierland, Lough Derg.
1: Ja.
0: Ja, dat is, dat is niet voor watjes, zullen we maar zeggen.
1: Nee,
0: ken je
1: het
0: of niet?
1: Ik ben er nog nooit geweest. Heb er heel veel van gehoord en heb dat altijd wel willen doen. Maar het is er nooit van.
0: Nou,
1: ik ben wel veel in Ierland geweest namelijk. Maar,
0: Ja, voor de luisteraars die dit helemaal niks zegt. Het is een eilandje met een klooster daarop. Of in ieder geval, wat nu een soort retraitehuis is dan. Hè. En verder wordt dat eiland wordt genoemd het penitentie-eiland. En daar ga je dan, ik dacht, 48 uur of 24 uur in ieder geval een hele tijd. met een nacht erbij ook, ga je dan bidden en boete doen. Het wordt wel genoemd het vage vuur op aarde. Hè? Dus als je zegt van ik wil wat korting op het vage vuur na de dood, dan kun je naar Loch Derg in Ierland. Dus je hebt verschillende staties op het eiland waar je dan biddend langs gaat. En zelfs in de nacht bid je door. En als je in slaap valt, heb ik me laten vertellen, dan word je door een van de mensen van het eiland wakker gemaakt zelfs om door te bidden.
1: Oké, dat
0: dus het is een beetje de nachtaanbidding die wij hier hebben, maar dan een soort nachtaanbidding plus, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is een klein schepje bovenop.
1: 2.0.
0: Ja.
1: Oké. Ja. Ja, mooi. Maar goed, het is wel heel leuk. En we hopen ook bij de Mariathon over Ierland zelf natuurlijk te vertellen. Ook de priester-directeur van daar. Enzovoort. En dat is, je voelt je dan, en dat vind ik ook zo mooi altijd aan de internationale rozenkransen. Je voelt je zo verbonden en gesterkt. Hè? Want je weet gewoon dat je elkaar ook mag dragen. En in gebed, maar ook in dit soort hele specifieke acties.
0: Ja, zeker. Het zal zijn donderdag en vrijdag. Dat is 28, 29 of 27, 28.
1: Hier had ik hem te pakken. 28 en 29 mei is het, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ja, en we hopen nu ook al op uw gebed natuurlijk. Hè, want het is nog een paar weken. Maar ja, die Mariathon, die moeten we ook vooral bidden dragen natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè, want we geven niet alleen geld aan Ierland. We steunen hen ook met onze gebeden.
1: Ja.
0: Dus dat ook al van harte aanbevolen. Ik zat net te denken, we gaan geld inzamelen voor de techniek in Ierland. Even een bruggetje naar ons eigen land. Onze eigen Frank Sluis, die natuurlijk de grote technicus is al jaren voor ons. Een gouden vrijwilliger waar we altijd op kunnen terugvallen. Die kan wel wat hulp gebruiken, heeft hij verteld. Dus mocht er nou een luisteraar zijn die technisch handig is, technisch onderlegd is. Die, al is het maar af en toe, hè, het hoeft niet, echt niet op wekelijkse basis of zo, maar die af en toe bijvoorbeeld met speciale evenementen kan bijspringen, dan zouden we daar ontzettend dankbaar voor zijn.
1: Ja, evenementen of bijvoorbeeld voor onderhoud. Hè, wat ook gewoon hier in de studio zelf moet gebeuren.
0: Ja.
1: En de techniek is niet alleen maar de radiotechniek. Het is ook gewoon lampen vervangen.
0: Precies. Ja,
1: ja, het is best heel breed. Ja. Dat zou echt heel fijn zijn als mensen daar... En dan kunnen ze het makkelijkste, denk ik, naar info@radiomaria.nl een mailtje sturen.
0: Ja.
1: Of tussen 10 en 12 even bellen met de receptie en dan aangeven.
0: En er is altijd wel een mouw aan te passen. Zelfs als u denkt, van ja, ik heb toch niet zo heel veel tijd. En Den Bosch is wel ver weg bijvoorbeeld. Kijk, we hebben natuurlijk, als het om de evenementen gaat, zijn we ook vaak op andere plaatsen. Hè? Dus als u zegt van bijvoorbeeld straks met die Rosary Rally in Amsterdam wil ik wel eens bijdragen.
1: Ja.
0: Ja, daar zit ook een heel technisch verhaal aan vast natuurlijk. Want dan wordt de rozenkrans ook vanuit een park uitgezonden. Dus alle hulp is welkom.
1: Ja, klopt.
0: Dus goed. Hey Yvonne, volgens mij is het tijd om weekend te gaan vieren voor de luisteraars.
1: Zeker.
0: We zullen ze laten gaan. Waren er nog dingen die jij per se wilde noemen? Of zeg je van, we hebben het meeste wel gehad?
1: We hebben eigenlijk het meeste gehad. Wat ik wel mooi vind om nog even te vermelden, is dat natuurlijk morgen de eerste zaterdag van de maand is. En dat betekent dat we de rozenkrans om 11:30 vanuit Heilo uitzenden. En daarna om 12:00 ook de eucharistieviering vanuit Heilo.
0: Ja.
1: En dit is dan altijd op de eerste zaterdag, om ook aan te sluiten bij dat. Het is echt de priesterzaterdag. Hè. Altijd wordt er gebeden voor roepingen. En dat hebben we gewoon heel hard nodig.
0: Goed dat je het noemt, ja. En je kunt ook naar Heilo toe, hè, voor de luisteraars die misschien in de buurt wonen. En 11:30 inderdaad de rozenkrans in de kapel. En om 12:00 dan de heilige mis.
1: Ja.
0: Nou, ik zal gaan afsluiten met de zegen. Zo doen we dat elke week. En vandaag extra bijzonder natuurlijk op de feestdag van Sint-Jozef. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Goede Heer, we openen vandaag de meimaand, door veel katholieken gezien als de mooiste maand van het hele jaar. Omdat we dan heel bijzonder uw moeder centraal stellen. Een maand waarin de heilige maagd Maria op veel plaatsen wordt vereerd in processies door meerdere keren de rozenkrans te bidden. We willen vragen dat die Maria-devotie ook in Nederland weer tot grote bloei komt. Dat de heilige maagd Maria, aan wie ook onze radio is toegewijd, uiteindelijk steeds het voortouw mag nemen. En dat zij ons bij haar zoon bij u, Jezus Christus, brengt. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
3: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Ha, geloofwaardig. Het heeft iets te maken met betrouwbaar. Het gaat om een woord rijk aan betekenis, maar dat dikwijls wordt ondergewaardeerd. Deze term komt voor in de al eerder genoemde encycliek Lumen Fidei. Een pauselijke rondzendbrief over het fundament van ons christen zijn, over ons geloof. Benedictus XVI wijdde eind 2005 een document aan de liefde, Deus Caritas Est, en in 2007 aan de hoop, Spe Salvi. Dus lag het voor de hand dat ook de derde goddelijke deugd uitdrukkelijk aan de orde zou komen. De paus trad terug. En het concept van zijn beschouwing over dit wezenlijke thema heeft hij voorgelegd aan zijn opvolger. Paus Franciscus heeft die enkele maanden na zijn verkiezing ondertekend. Je ontdekt daarin de solide denkstructuur van Joseph Ratzinger en enkele pastorale inkleuringen van Jorge Bergoglio. Geloven in God door Jezus Christus en in verbondenheid met de kerk is, zeker in onze tijd, een persoonlijke beslissing, maar het is vaak ook een langdurig proces. Het is een combinatie van denken, verstand, reflectie, van voelen, emotie, geraakt worden en betrokken zijn, en van willen. Vasthouden aan een inzicht en een overtuiging, ook wanneer die worden aangevochten en tegen de heersende mening in lijken te gaan. Uiteindelijk komt men voor de vraag te staan: is Jezus geloofwaardig? We vertrouwen de architect die ons huis bouwt, de apotheker die ons het medicijn verstrekt dat we nodig hebben om te genezen, en de advocaat die ons verdedigt voor het gerecht. We hebben ook iemand nodig die geloofwaardig is en kundig in de zaken die God aangaan. Jezus, de Zoon van God, biedt zich aan als degene die ons God verklaart. Vergelijk Johannes 1, vers 18. Het leven van Christus, zijn manier om de Vader te kennen en volledig in relatie met Hem te leven, opent voor de menselijke ervaring een nieuwe ruimte waarin we kunnen binnentreden. We geloven Jezus wanneer we zijn woord en zijn getuigenis aanvaarden, omdat Hij geloofwaardig is. Jezus staat op het kruispunt tussen God en mens. Om hem beter te leren kennen is, juist zoals bij mensen, langdurige omgang met hem onmisbaar. We kunnen over hem lezen, zoals gebeurt in de liturgie. We kunnen nader in hem doordringen, via contemplatie, persoonlijke beschouwing. We kunnen samen met hem op weg gaan, consequente navolging. Met Jean Lafrance: geloven in Jezus Christus is hem ontmoeten als beginsel van het ware leven en de laatste zin van je bestaan. I. Therese leert ons sterven. Oktober is missiemaand, terwijl november ons leert de doden te verbinden met het ware leven. De jeugdige heilige Theresa van Lisieux is voor beide een leerschool, terwijl ze, behalve voor een bedevaart naar Rome, nooit haar vaderland heeft verlaten, is zij de tweede patrones van de missieën. God geliefd en Jezus bekend maken, veraf en dichtbij, als basis voor een gelukkig leven, waren voor haar een logische opdracht vanuit haar diep verankerde geloof. Daarover gaat het bij de wereldwijde missie. In haar geschriften komen de termen dood en sterven volgens een artikel van de Franse karmeliet Didier Marie Gollet 81 keer voor. Kindersterfte is in die jaren iets gewoons, waar iedereen regelmatig mee werd geconfronteerd. Dit komt in het gezin Martin een aantal keren voor. In 1877, als zij 4 jaar is, verliest Theresia haar moeder. De ziekenzalving en het afscheid beschrijft ze bijna 2 decennia later heel minutieus in Geschiedenis van een ziel. Het woordje dood komt daarin niet voor, maar ze spreekt telkens over het vertrek. In 1891 sterft in het klooster de oud-overste moeder Geneviève, een gebeurtenis waarbij alle zusters zich naar gewoonte verzamelen rond het sterfbed. In datzelfde jaar heerst er gedurende enkele weken een besmettelijke ziekte in de Karmel, zodat er op een moment komt waarop slechts 3 zusters niet op bed liggen en het hele kloosterleven nagenoeg stilvalt. In 1894 sterft vader Martin, die al enkele jaren hulpbehoevend was, maar die van jongs af aan voor Theresia en haar zussen een rots in de branding is geweest. De breekbaarheid van het leven lag overal voor het oprapen. Bekend is bovendien dat Theresia in de laatste maanden van haar leven een grote dorheid heeft gekend, waarin het geloof haar geen enkele gevoelservaring of vertroosting gaf. Op een moeilijk moment heeft zij met een speld op de muur van haar kloostercel de woorden gekrast: Jésus en mon unique amour. Jezus is mijn enige liefde. Eerder al had zij op de Drievuldigheidszondag 1895 in de zogenaamde akte van offerande geschreven: op de avond van het leven zal ik met lege handen staan. Kortom, uitingen van een hard realisme. Volgens haar zus Pauline, die enkele jaren ook haar overste was, betekende sterven voor Theresia zichzelf overgeven aan God via de liefde in persoon, via Jezus. In vertrouwen kan ze daarom schrijven in een van haar laatste brieven: ik sterf niet, ik treed het leven binnen. Aanraking. Toen ik onlangs een zorgcentrum bezocht, viel me op dat het overal op de muren staat, 1,5 meter afstand, zelfs in het Engels voor wie het anders niet begrijpt. In de achter ons liggende periode van afstand houden, wegens coronagevaar, om de Engelse term maar te vermijden, hebben veel mensen daar wekenlang geen enkel bezoek mogen ontvangen. Soms zelfs in een periode van ziekte en dreigende dood. Zelfs geen knuffel, wat volgens een woordenboek betekent liefdevol wrijven, nooit knijpen. Ons lichaam raakt de huid van een ander, hand of kus, waarbij de ogen vaak een rol spelen, zonder die ander te willen bezitten. We engageren ons gevoel en we bevestigen die ander als persoon. Een oprechte aanraking laat niemand onverschillig. Als christenen vieren we met Pasen de opstanding van de Heer en met Pinksteren de komst van de Heilige Geest over Maria en de apostelen. Zo wordt de kerk geboren en daarmee beginnen de sacramenten. Geen wonder dat Pinksteren ooit het feest van de aanraking werd genoemd en dat onze katholieke traditie het sacrament van het vormsel daarmee verbindt. De bisschop of zijn vervanger legt je de handen op en zalft met de heilige olie, omdat God ons aanraakt en ons zendt om als volwassen gelovigen het evangelie uit te dragen. Zonder doorleefde aanraking bestaat er geen volwaardig menselijk leven en eigenlijk ook geen katholiek geloof. Wanneer Jezus benaderd wordt door Jairus, overste van de synagoge, omdat zijn dochtertje dodelijk ziek is, vindt er geen magisch ritueel plaats, maar vertelt het evangelie eenvoudig dat Jezus haar bij de hand neemt en zegt: Meisje, sta op. Matteüs 5, vers 41. Doorleefde en bezielde presentie is niet bezitterig, maar wel genezend. Ze bevestigt zowel onszelf als de ander. Dat is de diepste betekenis van de vredeswens tijdens de viering van de Eucharistie, die in de tijd van corona node achterwege moest blijven. Ze vindt plaats na de consecratie en het bidden van het Onze Vader. Met een eenvoudig en doorleefd handgebaar wordt de vrede van Christus aan onze medemensen doorgegeven. Het is geen vriendenclub of studentensoos die bijeen is gekomen, maar de mis is, zoals alle kerkelijke liturgie, ook nooit alleen verstandelijk of abstract, niet enkel leer of sfeer. Gods liefde is in Jezus vlees en bloed geworden, incarnatie, en in Christus' naam wordt zijn vrede doorgegeven. Het is een aanraking die bevestiging biedt.
0: Monsignor Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 16e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus van de heilige Clara en broeder Sylvester de raad kreeg om met zijn preken veel mensen te bekeren. Hoe hij de derde orde stichtte, tot de vogels spreekte en de zwaluwen tot zwijgen bracht. De nederige dienaar van Christus, Franciscus, begon enige tijd na zijn bekering, toen hij al veel gezellen in zijn orde had opgenomen, diep te peinzen en ernstig te twijfelen over wat hem te doen stond. Hetzij zich uitsluitend wijden aan het gebed, hetzij daarbij af en toe preken. Hij verlangde vurig Gods wil hieromtrent te kennen, en omdat zijn nederigheid hem niets liet verwachten van zichzelf en van zijn eigen gebeden, besloot hij te proberen via de gebeden van anderen Gods wil te achterhalen. En daarom riep hij broeder Maceus en zei tegen hem: ga naar zuster Clara en vraag haar namens mij of zij samen met enkele van haar meest toegewijde gezellinnen in een innig gebed God wil smeken om mij te wijzen wat beter is, dat ik me ook met preken bezighoud of alleen met bidden. Ga daarna naar broeder Sylvester om hem hetzelfde te vragen. Deze laatste had in de wereld geleefd als de eerder genoemde heer Sylvester, die had gezien hoe uit de mond van Franciscus een gouden kruis kwam, dat in de lengte tot in de hemel reikte en in de breedte tot de uiteinden van de wereld. Broeder Sylvester was zo heilig en godvruchtig, dat als hij iets aan God vroeg, hij altijd werd verhoord en kreeg waar hij om vroeg. Ook voerde hij dikwijls gesprekken met God en daarom had Franciscus hem zeer lief. Broeder Maceus ging op pad en bracht volgens de opdracht van Franciscus de boodschap eerst over aan Clara en daarna aan broeder Sylvester. Zodra deze laatste de boodschap ontvangen had, begon hij meteen te bidden en kreeg hij in zijn gebed het antwoord van God. Hij kwam terug bij broeder Maceus en zei: dit is wat je van God aan Franciscus moet overbrengen, dat hij hem niet alleen ten behoeve van hemzelf tot deze taak geroepen heeft, maar met de bedoeling dat hij zielen oogst en dat velen door zijn toedoen worden gered. Vervolgens ging broeder Maceus terug naar Clara om te horen wat zij van God vernomen had. Ze vertelde hem dat zij en de andere zusters van God hetzelfde antwoord hadden gekregen als broeder Sylvester. Hiermee keerde broeder Maceus terug naar Franciscus, die hem met veel liefde ontving, zijn voeten waste en een maaltijd voor hem bereidde. Na het eten riep Franciscus broeder Maceus bij zich in het bos en daar knielde hij voor hem neer, deed zijn kap af, kruiste zijn armen en vroeg: wat beveelt mijn Heer Jezus Christus

de vrijheid gegeven om overal heen te vliegen. Hij heeft jullie voorzien van een dubbel en driedubbel verenkleed. En ook heeft hij jullie soort bewaard in de ark van Noach, om te voorkomen dat jullie van de wereld zouden verdwijnen. Jullie zijn hem tevens dank verschuldigd voor het element van de lucht, dat hij voor jullie bestemd heeft. Bovendien is het zo dat jullie niet zaaien en maaien, maar dat God jullie voedt en jullie rivieren en bronnen geeft om uit te drinken, bergen en dalen om bij te schuilen en hoge bomen om in te nestelen. En omdat jullie niet kunnen spinnen en naaien, zorgt God voor jullie kleed en voor dat van jullie kinderen. De Schepper heeft jullie dus zeer lief, gezien de vele weldaden die hij jullie schenkt. Hoed je daarom, lieve zusters, voor de zonde der ondankbaarheid, maar doe altijd je best om God te loven. Terwijl Franciscus deze woorden sprak, begonnen alle vogels hun bekjes open te sperren, hun hals te rekken en hun vleugels te spreiden. Ze bogen hun kopjes eerbiedig naar de grond en gaven met bewegingen en gekwetter te kennen dat ze uiterst blij waren met de woorden van de Heilige Vader. Franciscus deelde in de vreugde van de vogels, vol verwondering over hun grote aantal, hun schitterende verscheidenheid, de aandacht en het vertrouwen waarmee ze geluisterd hadden. En daarin prees hij eerbiedig de Schepper. Toen hij tenslotte zijn preek beëindigd had, maakte Franciscus een kruis over de vogels en gaf ze toestemming om te gaan. Daarop vlogen alle vogels onder wondermooi gezang in één zwerm de lucht in en verdeelden zich in vier groepen naar het kruis dat Franciscus over ze gemaakt had. De ene groep vloog naar het oosten, de andere naar het westen, de derde naar het zuiden en de vierde naar het noorden. En met hun schitterende gezang toonden die groepen vogels dat, zoals Franciscus als Christus vaandeldrager tot ze gepreekt had en een kruis over ze had gemaakt, waarna zij zich onder gezang verdeelden over de vier windstreken van de wereld, zo ook de door Franciscus vernieuwde prediking van Christus kruis door hem en zijn broeders over de wereld moest worden verbreid. En zo leggen zijn broeders, die net als de vogels in deze wereld niets bezitten, hun leven geheel in handen van de voorzienigheid van God. Tot lof van Christus. Amen. Zes jaar geleden werd ik op 25 maart, de feestdag van de heilige Marcus, de evangelist, tot diaken gewijd. Ik weet het nog goed. Het was aan het begin van de coronatijd, een zeer kleine viering. Een viering met alleen de kloostergemeenschap waar ik destijds woonde, mijn provinciale overste en de bisschop. En toch ging het op die feestdag over de hele schepping. De evangelielezing op het feest van Marcus betreft het laatste hoofdstuk van het Marcus-evangelie, waarin de leerlingen, de apostelen, worden uitgezonden door de verrezen Christus om het evangelie te verkondigen aan heel de schepping. Dat is wat er in dit Fioretti-verhaal gebeurt. Franciscus weet niet goed wat te doen. Moet hij bidden en zo God zoeken in zijn eigen leven?

0: geven? Of moet hij preken? En als hij aan wijze mensen en godsdienstige mensen vraagt om hem te helpen met het onderscheiden van die vraag, dan ontdekt hij dat zijn roeping niet alleen voor zichzelf en voor God is, maar voor God en alle zielen. Hij wordt geroepen om zielen te oogsten, om alle mensen bij Christus te brengen. En zo komt hij ook in een dorpje aan, waar hij prachtig preekt en waar mensen zo enthousiast raken over de door hem voorgestelde levenswijze, een leven dicht bij Christus, in armoede en in eenvoud, dat zij allemaal hun huis willen verlaten, alles achter zich willen laten en zich bij Franciscus willen aansluiten als broeders en als zusters. Zoveel enthousiasme had Franciscus niet gerekend misschien, maar het is ook niet goed dat iedereen de wereld verlaat en als religieus gaat leven. Ook mensen die een gewoon dagelijks leven leven, met gewone werkzaamheden, een gezinsleven, ook zij zijn nodig voor het Koninkrijk van God. Dat besef dringt door bij Franciscus. En daarom bedenkt hij iets wat we kennen als de derde orde. Mensen met een heel gewoon leven die zich toch aan God wijden in de voetsporen van Franciscus en Clara. En deze derde orde bestaat nog steeds, de orde van de Franciscaanse seculieren, de OFS. En de verkondiging aan de hele schepping gaat door. Franciscus ontmoet een groep vogels, allerlei verschillende dieren. En hij preekt voor ze, ze luisteren, worden ook enthousiast, net zoals al die verschillende inwoners van dat dorpje. En ik denk dat Franciscus' boodschap aan de mensen van dat dorpje dezelfde is als zijn vogelpreek. En het is ook zijn boodschap aan ons. Een boodschap, een oproep om dankbaar te zijn. Gewoon dankbaar te zijn voor wat je gekregen hebt. Niet te kijken naar wat je niet hebt, maar dankbaar te zijn naar God voor wat je wel hebt. En dan is er zoveel om dankbaar voor te zijn. Kleine dingen die plotseling heel groot lijken. En vanuit die dankbaarheid mogen we God gaan loven. En deze boodschap klinkt over alle windstreken. Het hele kruis van vogels trekt over de wereld, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Overal wordt Franciscus' boodschap dankbaar te zijn en God te loven. Overal wordt die boodschap verspreid. Het is in een paar woorden het evangelie van Jezus Christus. Ook wij worden opgeroepen om zo te leven, dankbaar en God lovend. En misschien kun je ook eens overwegen of je dat gestalte wil geven door lid te worden van een derde orde, van de Franciscanen of van een andere religieuze groep, om zo uitdrukking te geven aan jouw verlangen om steeds dichter bij God te komen. Dat is misschien een mooie uitdaging om deze week mee in te gaan. En laten we daarom ook bidden. Het kruisgebed uit Franciscus' testament. Wij aanbidden u, Allerheiligste Heer Jezus Christus, hier en in alle kerken die er over de hele wereld zijn. En wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Het begin van de tweede reis van Paulus, de bekering van Lydia. Na enige tijd zei Paulus tot Barnabas: laten we nog eens de broeders gaan bezoeken in alle steden waar we het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. Nu wilde Barnabas ook Johannes, bijgenaamd Marcus, meenemen, maar Paulus vond het beter iemand die hen in Pamfylië in de steek had gelaten en zich niet met hen aan het werk gewijd had, niet meer mee te nemen. Het meningsverschil liep zo hoog dat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus scheep ging naar Cyprus. Paulus daarentegen liet zijn keus vallen op Silas en vertrok, door de broeders aan de genade van de Heer aanbevolen. Hij reisde Syrië en Cilicië door en versterkte de gemeenten. Vervolgens bezocht hij Derbe en Lystra. Er was daar een leerling, Timotheus genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij een goede naam had bij de broeders van Lystra en Iconium, wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden die in die streek woonden, liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar ze doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië, omdat zij door de Heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Azië. In Mysië gekomen maakten zij aanstalten om naar Bithynië te reizen, maar de geest van Jezus stond hun dit niet toe. Ze trokken dus door Mysië en gingen naar Troas. Daar had Paulus 's nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid naar Macedonië te vertrekken, want we maakten eruit op dat God ons geroepen had om hun het evangelie te verkondigen. We voeren dus af van Troas en koersten eerst naar Samothrake, de volgende dag naar Neapolis en van daarna Philippe, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat begaven we ons buiten de poort naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was. Wij zetten ons neer en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren. Ook een zekere Lydia uit de stad Thyatira, die purperen stoffen verkocht. Zij was een godvrezende, hoorde toe en de Heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd. Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neem daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan. Tweede lezing uit de brief van de heilige paus Clemens aan de Korintiërs. Vele wegen zijn er, maar slechts één weg. Dit is de weg, geliefden, waarop wij ons heil vinden. Jezus Christus, de hoge priester van onze offergaven, de beschermer en helper van onze zwakheid. Door hem zien wij op naar de hoogte van de hemelen. Door hem aanschouwen wij zijn vlekkeloos en verheven aanschijn. Door hem zijn de ogen van ons hart geopend. Door hem bloeit onze onverstandige en verduisterde geest weer op naar het licht. Door hem wilde de Heer ons de onsterfelijke kennis doen smaken. Door hem, die de afstraling is van Gods heerlijkheid, hoog boven de engelen, zoals de naam die hij heeft verworven, veel verhevener is. Strijden wij dan uit alle krachten volgens zijn onberispelijke voorschriften. Beschouwen wij hen die de krijgsdienst vervullen onder onze aanvoerders, hoe ordelijk, hoe gepast, hoe onderdanig zij volbrengen wat hun wordt opgedragen. Niet allen zijn aanvoerders, niet allen bevelhebbers over 1000, over 100, over 50 man en zo verder. Maar een ieder volbrengt in zijn eigen rang wat door de koning en de aanvoerders wordt opgelegd. De meerderen kunnen niet bestaan zonder de minderen, en de minderen niet zonder de meerderen. In alles is er een soort vermenging, en daarin ligt het voordeel. Nemen wij bijvoorbeeld ons lichaam. Het hoofd is niets zonder de voeten, en zo ook de voeten niets zonder het hoofd. Maar de geringste delen van ons lichaam zijn noodzakelijk en nuttig voor het gehele lichaam. Ja, alles werkt samen en is evenzeer onderworpen tot behoud van het gehele lichaam. Heel ons lichaam dient behouden te blijven in Christus Jezus, en een ieder moet aan zijn naaste onderdanig zijn, overeenkomstig de hem verleende genadegave. De sterke dient de zwakke te verzorgen, maar de zwakke moet de sterke eerbiedigen. De rijke dient de arme te ondersteunen, maar de arme moet God danken dat hij hem iemand gaf door wie zijn gebrek kon worden aangevuld. De wijze dient zijn wijsheid niet te tonen in woorden, maar in goede werken. De nederige moet zichzelf geen goed getuigenis geven, maar toelaten dat een ander hem dat geeft. Die eerbaar in zijn lichaam is, moet daar niet groot op gaan, maar erkennen dat er één ander is die hem de genade der onthouding verleent. Gaan we dan naar, geliefden, uit welke stof wij ontstaan zijn, wie en wat wij waren toen wij in de wereld zijn gekomen, uit welk duister graf onze Schepper en Heer ons in zijn wereld heeft tevoorschijn gebracht. Hij heeft zijn weldaden bereid, nog voor wij geboren werden. Daar wij dit alles nu van hem hebben, moeten wij hem voor alles dank zeggen. Aan hem zij de eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de vierde week van Pasen is de tekst van de Introïtus: als Gods eigen volk moeten wij de grote daden verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Deze woorden komen uit de eerste brief van Petrus, die een doopbrief is, geschreven voor mensen zoals wij die gedoopt zijn of die gedoopt gaan worden. Wat was er eigenlijk aan die mensen te zien? Eerst op het eerste gezicht niets bijzonders, maatschappelijk heel eenvoudige mensen uit de onderste lagen van de maatschappij van die dagen, vissers. Maar wat zag Petrus erin? Gods eigen volk, Gods grote daden, Gods wonderbaar licht. En wat is er eigenlijk voor bijzonders in de Eucharistie te zien? Het is allemaal heel gewoon, niets bijzonders. Maar juist in die eenvoud, in dat gewone, worden we naar binnen getrokken, naar het geheim van God, naar zijn grote daden in de Heilige Geest. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij hem en ziet gij hem. Hierop zei Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. En Jezus weer: ik ben al zo lang bij u en gij kent mij nog niet, Filippus. Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? De woorden die ik u zeg, spreek ik niet uit mijzelf. Maar het is de Vader die, blijvend in mij, zijn werk verricht. Gelooft mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of gelooft het anders omwille van de werken? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, groter dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader mogen verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij mij iets zult vragen in mijn naam, zal ik het doen. Dit is het woord van God. Niet zomaar met het gebed beginnen. Eerst letten op de instelling van mijn geest, want deze is bepalend voor mijn gebed. Jezus zegt in dit evangelie hoe de instelling van mijn geest moet zijn. Niet verontrust. Eerst de geest laten rusten bij Hem, die ons door zijn aanwezigheid, door zijn vrede in staat stelt het meest verontrustende te kunnen doorstaan in rust en in vrede. En in die gegroeide rust een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, bestaande zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, een leven en dood omvattende tegenwoordigheid. God is gewend zijn volk op te wachten op de dieptepunten van de geschiedenis: uittocht, ballingschap, kruis, vervolging, lijden en dood. En zou hij mij nu ook niet zien en mij bijstaan? De eerbied voor zijn liefdevolle aanwezigheid laten groeien door een gebaar te maken van eerbied, me klein maken voor hem. En dan de houding van het gebed aannemen, knielen, liggen of zitten, zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. En dat dan ook als een genade vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan haal ik me de geschiedenis voor de geest. De geschiedenis van Gods meest volledige zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus, zijn Zoon. Op de avond voor zijn lijden en dood spreekt Jezus uit
wat wij de afscheidsrede noemen, maar Jezus noemt het niet zo. Hij spreekt op een gelovige manier over wat hem gaat overkomen. Voor hem is het heen gaan, een plaats bereiden, naar de Vader gaan. In zijn afscheidsrede leert Jezus ons, door de verontrustende, duistere buitenkant van zijn dood heen, te kijken naar de lichtende binnenkant. En dit geheim van Jezus' geschiedenis zet zich ook voort in de afscheidssituaties in mijn eigen leven. Ik kan me nog beter in de geschiedenis inleven wanneer ik me ook de plaats voor ogen zou stellen waar dit afscheid zich afspeelde, in de zaal waar Jezus met de zijnen het laatste avondmaal had gevierd en zijn leerlingen de voeten had gewassen. Twee handelingen waarmee Jezus de diepere betekenis van zijn dood had willen aangeven. Een vrijwillige zelfvernedering, voetwassing, en verlossend zoenoffer voor alle mensen. Dit is mijn lichaam voor u bij het avondmaal. Het gebed kan nog vruchtbaarder worden wanneer ik aansluit bij de verlangens van mijn hart. Als ik in mij een verlangen opmerk om Jezus beter te leren kennen in zijn diepere werkelijkheid als zoon van de Vader en als sacrament van de godsontmoeting, dan zou het goed zijn dat ook te vragen als een bijzondere genade. Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis. Een kennis die mij in staat stelt in Jezus de Vader te zien. En nu de overweging. Hierop zei Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. Hoe moeten wij ons die band voorstellen tussen de Vader en de Zoon? Zijn die twee gelijk? Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Zijn de Vader en Jezus als tweelingen, als drielingen, als twee druppels water, zijn ze als een soort tweeling? Ooit heb ik eens een afbeelding van een muurschildering gezien van de Allerheiligste Drieënheid voorgesteld als drie goddelijke personen, maar als gelijk, als kopieën. Als helemaal hetzelfde uiterlijk. En deze schildering, deze wijze van voorstellen, werd door de kerk verboden, want zij beelden namelijk uit dat zij gelijk zijn. Gelijk, niet alleen in de goddelijke natuur, want dat zijn ze, maar ook als persoon, terwijl ze, de drie, alle drie zo verschillend zijn. Vader God, Zoon God en Geest God. Als ze werkelijk alleen maar gelijk zouden zijn, dan zou de Vader evengoed mens hebben kunnen worden als de Zoon. Nee, ze zijn gelijk van natuur, maar anders als persoon. Daarin zijn de persoon, als persoon dus,

figuur, maar anders als persoon. Daarin zijn de persoon, als persoon dus, de persoon van de vader en de persoon van de zoon, wel zo verschillend, dat er in de hele schepping geen groter verschil kan bestaan tussen wezens of personen dan tussen de vader en de zoon. Er wordt zelfs gezegd dat er tussen de vader en de zoon een verhouding bestaat van volstrekte oppositio pura, heet dat in de theologie, een zuivere tegenstelling. Dat betekent dat de ene persoon in niets te herleiden is tot de ander. De vader blijft de vader en de zoon blijft de zoon. Waar zou er een groter verschil denkbaar kunnen zijn dan tussen de vader en de zoon? Tussen iemand die het leven geeft en een ander die het leven ontvangt. En zo komt de vader in zijn eigen identiteit, in zijn eigen zelfbewustzijn, nergens iets tegen van de identiteit van de zoon. En dat willen gelijkschakelen, dat is nu juist wat de hedendaags geseculariseerde maatschappij zo graag wil, iedereen hetzelfde. En de tradities waaruit de mensen zijn gaan leven in het verleden, in het Westen de christelijke traditie, in een land als China de leer van Confucius, in Tibet de leer van Boeddha, die verschillen moeten allemaal weg. Het communisme heet er zelfs naar, iedereen is gelijk, iedereen kameraad. En daar zit echt wel iets moois in, wij allemaal mens, solidair, broeder, zuster, alle menschen werden broeder van Beethovens 9e symfonie. Maar wat gaat er dan veel verloren? Verloren gaat dat elke mens als persoon uniek is, een uitverkorene. Ieder mens is, om het zo maar eens te zeggen, een uitzondering op de regel mens. Ieder mens is een geheim, een onpeilbaar geheim. Onpeilbaar namelijk tot in de diepte van God zelf die onpeilbaar is. Ieder mens heeft een eigen geweten. Ieder mens is een heiligdom waarin niemand mag binnentreden. Dat altijd geëerbiedigd moet worden. En dat is wat Jezus aanduidt met de woorden: wie mij ziet, ziet de Vader. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Ze zijn een eenheid in de goddelijke natuur en ook een eenheid in personen. Dat is een eenheid waarbij de personen niet in elkaar versmelten. Dat is een eenheid in de liefde, een liefdeseenheid, een eenheid in de Heilige Geest. De liefde is in staat om een eenheid te bewerken tussen twee personen die zelf heel verschillend zijn. Zo verschillend als bijvoorbeeld een man en een vrouw. Zonder dat de eigenheid van die personen versmelt, wegvloeit. Nee, de een blijft de een en de ander blijft de ander. En zo'n eenheid is er tussen de vader en de zoon en tussen Christus en de kerk, tussen de bruidegom en de bruid. En die eenheid is de Heilige Geest. De Heilige Geest is de kus, de liefdeskus tussen de vader en de zoon. Zo zeggen de kerkvaders. De Heilige Geest is een persoon die verbindt, die één maakt. Die de allergrootste verschillen bij elkaar kan brengen, zonder dat er een versmelting optreedt, waardoor de ander niet meer zichzelf zou kunnen zijn. De Heilige Geest speelt het zelfs klaar om bijvoorbeeld Jezus heen te helpen over de afgrond die hij ervoer tussen zichzelf op de plaats van de zondaars en zijn vader. Jezus heeft toen gebeden: Vader, laat deze beker mij voorbij gaan, ik kan het niet. Maar toch, niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. Dat zegt Jezus in de Heilige Geest. De Heilige Geest speelt het klaar om de vraag te beantwoorden die Maria stelt: hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Kan niet. En het antwoord: de Heilige Geest zal ook

over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Door de Heilige Geest wordt het onmogelijke mogelijk. Want, zegt Jezus, voor God is alles mogelijk. En wij zeggen daarbij, door de Heilige Geest. De Heilige Geest speelt het ook klaar om mensen te kunnen laten bidden. Wij, zegt Paulus, wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. De Heilige Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest doet het. En zo is het met alles. Hoe kom ik ooit over dit gebrek heen? Niets heeft geholpen, wat ik ook gedaan heb, hoe ik ook gebeden heb, hoe ik ook voor me heb laten bidden. Het is me niet gelukt. Maar toch geef ik de moed niet op, want wat je niet zelf kunt bolwerken, kun je nog wel ontvangen door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal het je geven. Denk nu maar eens aan wat de leerlingen overkwam. Zoals ons dat in de eerste lezing van deze zaterdag wordt verteld, de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op die uit de toonaangevende kringen kwamen en ook de voornaamste burgers uit de stad. Zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en ze verjoegen hen uit hun gebied. En het ging hen zo goed met ze. De hele stad was naar hen uitgetrokken en nu hadden ze ineens helemaal niets meer om op te steunen. Niet gewenst door de mensen, niet aanvaard, de stad uitgejaagd. En u zult misschien denken, nou, wat zullen die zich ongelukkig gevoeld hebben? Maar wat staat er over hen geschreven? De leerlingen waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest. En daaraan kun je de godsdienstige aard van het gevoel aflezen. Dat is niet zomaar een psychisch ik-betrokken menselijk gevoel. Het is troost in troosteloze omstandigheden. Het is blijdschap in verdriet, vreugde in het lijden. Nou, wat er toen gebeurde, dat gebeurt nog steeds in de Eucharistie. In elke Eucharistie is het de Heilige Geest die de transubstantiatie, die zelfstandigheidsverandering en ook die ik-verandering bewerkt van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. En na de consecratie bewerkt dezelfde Heilige Geest de omvorming van de harten van de gelovigen. De hoogmoedige, gewelddadige harten worden vervuld van de gevoelens van Jezus' goddelijk hart. Zachtmoedig en nederig. Zoals hij immers zegt, leert van mij. Ja, dat is bij mij te halen. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat eindgesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, met de Vader en onze Vader bidden.

Cantate Domino hoorden we zojuist de Schola Hartkeriana zingen. Zingt de Heer een nieuw lied, Alleluia, dat hoorden we zojuist. En de paastijd is een tijd van nieuw begin en vreugde. Hoe gepast is het dan om te verkondigen dat een nieuw lied moet klinken voor God? Welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Vrielink. En vandaag gaan we het Gregoriaans van de vijfde zondag van Pasen beluisteren en ook andere Gregoriaanse stukken uit de paastijd. In de 40 dagen tijd hebben we geen Alleluia gezangen gehoord. En in de paastijd komt dat juist uitbundig naar voren. En op zondagen klinkt zowel na de eerste lezing als na de tweede lezing een Alleluia. En op de vijfde zondag denken we terug aan Paaszondag. De tekst is namelijk genomen uit Psalm 118. De psalm die op het hoogfeest van Pasen telkens klinkt. De rechterarm van God heeft met macht gehandeld. De rechterarm van de Heer heeft mij verhoogd. Die rechterarm of de rechterhand is de arm waarmee God met kracht handelt. Waarmee hij slaat of geweld gebruikt. En de psalmist gebruikt die woorden om God te loven, omdat God hem geholpen heeft.